Net hat en nevet. Het narroi ikke hat ni shelle. Hat nevet nauet man. Wat ni dei het narasi. Het naat e wat ming rasa shli kar avut nerar. Wat nerar het narier. Het nauet nar. Het nauet in ra. Het neet e et naar, et e et au, het neet daar. Het neet naar, e wat neer. Het neet neer, e er. Het naar wat meer. Het naar wat neer. Het e et au. Het e et au, e e au, de hat a e. Het neer wat niemand maar. Het nou het me are het e en au het nieser het nia het nia wat na nier kes het e au het nia het nar het na die het nar het is het nou.